ik ben rentier, ik heb je tijd. Maar het frühstück dan, zo gegen time, doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, ons

bloot mien kinder, dee zit nu door. Und stochen in ihr Ettenbrenn. Mann, wat ik bidore wat ager kan.